0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klip.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad de Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. Een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechterlijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen, is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad de Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. Die juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. En tot slot, in Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 5:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Spinderella cut it up one time.

0: firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek. Bob Voor.

0: luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Papau. En daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn vanmorgen begonnen met Blue Mink. Good Morning Freedom. We gaan ook eens eventjes kijken bij de country. En dat wordt Linda Anderson, Rose Garden.

Dana met Richie Valens. We gaan naar een voor deze tijd een beetje vreemde plaat. Want ja, we zitten wel tegen het eind van het jaar aan. Dus dat is wel heel vreemd dat we nu Loving Spoonful met Summer in the City gaan draaien.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Kenny Rogers met Ruby, Don't Take Your Love to Town. Nee, dat zou ik zeker niet doen. We gaan naar een leuke dame uit Amerika, Melanie. Beautiful People.

The Lemon Vipers med deres Green Tambourine. We gaan naar België. Ja, natuurlijk. Ademo, Tombola Nation.

Dit was de Guitar Man van Brett. We gaan naar een duo uit Amerika. De Everly Brothers. Allebei al niet meer onder ons. Maar ze zeggen, till I kiss you.

Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. We gaan naar een Nederlandse band. Earth and Fire, Memories.

Raindrops keep falling on my head. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het vreselijk. Laat mij de zon maar schijnen. We gaan door naar een van de beste bands die Nederland ooit gehad heeft. Shocking Blue. Mighty Joe.

En ons uurtje is weer om. Nou, dat is toch wel heel jammer. Dit was trouwens Golden Earring met Back Home. We gaan afsluiten. Jawel. Tot een volgende keer. Met Eddie Hodges en I'm Gonna Knock on Your Door.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythm.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Gates. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan het begin van het uurtje Auf Geht's. En ja, natuurlijk ging dat gepaard met een nummer van Matthias Rijm. Hij deed het niet alleen. Ditmaal liet hij zich vergezellen door zijn dochter Marie. En zij zongen samen Hallo, ich möchte gern wissen, wie es dir geht. Nou, wat mij betreft, het gaat mij goed. Ik hoop dat het u ook goed gaat en dat u dit uurtje in ieder geval aan de radio blijft gekluisterd. Een uurtje Duitsstalig. Auf geht's bij Veluwe FM. En dat vervolgen wij nu met zomerse muziek. En dat gaat dan over strand, vakantiebestemmingen en noem het allemaal maar op. We gaan beginnen in Copacabana met Rex Gildo.

Rex Gildo, hij nam ons mee naar Copacabana. En ja, het leek me allemaal wel goed. Saint-Tropez nemen we ook. Die Flippers.

Zij namen ons mee naar Saint-Tropez en de liefdesnacht. Nou, wie dat nou niet zou willen. En ja hoor, u hoorde hem alweer komen op de achtergrond. Doe ja, Leibniz. Dit namen we al. Pakken we een zanger van het Duitsstalige lied. Uiteraard natuurlijk in dit uurtje. En dan hebben we het over Bernd Klüver. Hij werd geboren in Hildesheim op 10 april 1948. Hij werd helaas niet zo oud. Een val van de trap in zijn huis op Palma de Mallorca werd hem noodlottig. En op 28 juli 2011 overleed hij aan de gevolgen van zijn val van de trap. Zijn doorbraak die kwam met het nummer Sie komt wieder. En dat was in het jaar 1972. Zijn Europese doorbraak die kwam al een jaartje later. Namelijk in 1973 met het hele bekende lied natuurlijk. Der Junge mit der Mundharmonika. Nou, hij deed het niet alleen met het zingen, maar hij was ook presentator voor de radio bij de Zuidwestfunk. Wel, ook ditmaal natuurlijk in het thema van dit uurtje zomer, vakantie en dergelijke, gaan we luisteren naar Bernd Klüver met Die Mädchen am Strand.

En de oudjaarlevenis ditmaal Bernd Kluver. En ja, zijn geaardheid, die heeft ook nog een poosje ter discussie gestaan. Maar wat doet het er nou toe? Hij zong heel mooi over het strand. En wat zou het strand zijn zonder de meisjes? Ja, dat is net zoiets als een dolfinarium zonder dolfijnen. We gaan verder met dit uurtje Auf geht's. En het showmix sectet neemt ons mee naar Creta. MUZIEK

U hoorde in het uurtje half gates hier bij Veluwe FM het show Mixed Sextet. En ze namen ons mee naar Creta en Andy ontbernd. Ja. Zij waren ook aan het strand. En wat zagen ze daar? Nou, ze zagen de strandkurben wakkelen. En weet u dan niet wat een strandkurben is? Nou, dat zijn van die... grote rieten strandstoelen. En ze hebben eigenlijk meer het idee van een verkleed huisje. Nou, en als die dan in beweging komen, nou dan weet u wel hoe laat het is. Wendy strandkurben wakkelen.

En dat waren Andy en Bernd Mendy, Strandkurben wakkelen. Ja, dan komt dat meestal niet door de wind, mijn kind. Gabi Baginski, zij vervolgt dit uurtje en daarna is het tijd voor Draai Am Rij. Maar eerst nog eventjes, in Weissen Zand, aan Weissen Strand. Gabi Baginski.

Tegel Bay. Dan gaan wij door in dit uurtje zomerse muziek, ook hier bij Veluwe FM in dit uurtje Off Gates. Liebesinsel am Meer.

En dat was dan Money Down. En hij zong over träumen van zuiden. En die verjagen dan een koude winternacht sneeuwjacht. We gaan verder. En dan zitten we alweer bijna aan het eind van dit uurtje Auf geht's met die flippers. Die flippers, ze komen niet alleen. Nee, met een summer lady.

En terwijl de flippers plaatsmaken voor Michael Morgan, neem ik de gelegenheid te baat om afscheid van u te gaan nemen wat betreft dit uurtje of Gates. En dat afscheid, dat wordt dus gedaan met Michael Morgan met Beautiful

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij met heel veel informatie, leuke muziek en we gaan ook nog putters praten. Als het allemaal uitkomt wat ik gepland had. De techniek en de presentatie, mede-presentator is Alexander. Mijn naam is Therese en tot 12 uur de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. Het is voor klachten die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En dan ga jij... Oh, ik dacht dat je het nog het nummer een keer zou herhalen.
1: Oh ja, dat kan ik doen. 085-77-37-371.
2: Nou, dan ga ik ook nog wat nummers opnoemen. Want als je het nou leuk vindt om vanochtend voor 12 uur, want anders zijn we natuurlijk weg, ja, bij ons langs te komen, dan kan dat. De Stamtafel zit in de studio onder Theater Strout aan de Brinkstraat 91. Rechts van het theater naar beneden vind je ons. We zitten met koffie, zitten met thee, dus kom gezellig langs om even te kijken hoe dat allemaal werkt. Je kunt ons ook bellen 0341-360-148 of appen en dat is dan 06-8309-8309. Nu eerst muziek.

0: Johnny Nash opende dit eerste uur de stamtafel met Tears on My Pillow. En daar word je wel wakker van, want als ik Tears on My Pillow vind, dan slaap ik niet lekker meer. Want dat is één natte boel, ja, wakker dat... worden dan.
1: Daaruit met je kadaver.
0: Nou, kadaver is nog wel wat ver gezocht, hoor.
1: Nou ja, bij wijze van spreken. Oh. Ja. Vandaag neemt Nova je mee op reis. Heel ver terug in de tijd, wel 4000 jaar geleden. In Museum het Pakhuis draait alles om de prehistorie, toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ontdek hoe de bewoners van de Veluwe beiden en sieraden maakten van metaal. Puzzel mee met echte klokbekerscherven en los archeologische raadsels op. Voel hoe de kleding toen aanvoelde en leer wat mensen aten en deden. Wil jij alles weten over de grafheuvels en de bijzondere vondsten die archeologen hier hebben gedaan? Ga met Nova op Experience en ontdek hoe het leven eruit zag in de bronstijd. Deze ontdekkingstocht kun je maken vandaag van 11 tot 4 uur en vrijdag aanstaande van ook 7 augustus is dat, ook van 11 tot 4 uur. De prijzen zijn de toegangsprijzen voor het museum. Deze activiteit zit inbegrepen bij de museumentree. En dat is €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Het museum het Pakhuis vind je aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders met A Groovy Kind of Love.
1: Mooi nummer, hè? Ik vind het wel leuk. Ja, gezellig nummer.
0: Ja, eentje van jouw oude koffervoorraad.
1: Ja, zo is dat ook. In de komende maanden is er een gezellige kleedjesmarkt rondom de kerk in Garderen. Elke zaterdag tot en met 28 augustus aanstaande van 9 tot 1 uur en woensdag 12 augustus. Van 9 tot 5 uur. U vindt dat die kerk of die markt wordt gehouden op het grasveld van de hervormde kerk, Bakkerstraat 1 in Garderen.

0: als je nou denkt van wanneer is dit dan? Want ik heb dit nooit eerder gehoord. Nou, dat kan kloppen, want dit is meer dan 70 jaar oud. Tell Me Why van de een van de meest succesvolle vocal groups, heette dat, zanggroepen, mannetjes bij elkaar, uit het begin van de 50 jaren voordat de rock and roll opkwam. Nou, dan heb je het echt over heel lang geleden.
1: Moet je nagaan.
0: De Four Aces.
1: Ja. En het is nog steeds een leuk nummer.
0: Het klinkt heerlijk zwoel.
1: Zwoel.
0: Vind ik zelf.
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of het zo bedoeld is in de 50 jaren, maar...
1: Maar ik denk het wel, ja.
0: Maar we gaan wat gaan doen, Trace.
1: We gaan wat anders doen, want vandaag kun je in een imkerpak in de bijenstal naast de schaapskooi kijken. Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien ontdek je de koningin. Wil je dit meemaken? Reserveer dan via www.schapendrift.nl. Deze activiteit is vandaag te beleven van 1:30 tot 2:30, ja. De deelname kost €3. Deze open bijenstal vindt plaats bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo, ook aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Een voorbeeldje van wat ze wel de palingsound noemen. Scarlet Ribbons was dit van de Volendamse The Cats.
1: De kermis is in Putten. Die staat op het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat. En bezoekers van jong tot oud kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan attracties. Waag een rit in de spectaculaire Crazy Cars. Beleef het plezier van de WIP. Geniet van een prachtig uitzicht vanuit de zweefmolen. Of neem de allerkleinste mee in de gezellige kinderdraaimolen. Ook liefhebbers van kermisspelen komen volop aan hun trekken. Test je geluk bij de pusher. Probeer een mooie prijs te winnen uit de grijpkranen. En ga de uitdaging aan bij Wigwam en Clip Wheels. Een bezoek aan de kermis is natuurlijk niet compleet zonder iets lekkers. Geniet van vers gebakken churros, heerlijke oliebollen, zoete suikerspinnen, knapperige popcorn en uitgebreid assortiment snoep. De kermis is elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, vrijdag en zaterdag tot en met 8 augustus. En is open van, wanneer moet ik het even goed zeggen, wanneer is die dan open?
2: De hele week.
1: Ja,
0: hele week is je nog open van 2 tot 11.
1: Van 11, maar op zondag en zondags niet. Zondag
0: is je dicht. Ja. Morgen is je dicht, maar de komende week is je nog helemaal tot en met zaterdag.
1: Tot zaterdag
0: in
1: is
0: bedrijf.
1: Helemaal goed. Nou, helemaal leuk, gezellig naar de kermis.
0: In Putten.

0: Guy Mitchell was dit met Singing the Blues. En als bluesman van huis uit zeg ik nou, dit is niet mijn blues, maar het klinkt wel lekker.
1: Het klinkt toch lekker, want jij hebt op vrijdagmiddag blues.
0: Ja, sterker, vrijdagmiddag is de nieuwste uitzending die ik iedere keer maak. En ja, zaterdag worden oude uitzendingen nog eens een keer herhaald, ook zaterdagavond.
1: Oké, okay. Dus de liefhebbers kunnen
0: hun hart ophalen.
1: Die komen aan
0: op
1: hun
0: trekken. Op vrijdagmiddag van 1 tot 3, ik zal het maar even zeggen, ja, zaterdagavond. Ik geloof van 8 tot 10 of 9, 7 tot 9. Dat weet ik niet precies.
1: Nee, dan kunnen we even op de dingen kijken.
0: Zet maar gewoon aan.
1: Hoort Zet maar aan, je hoort vanzelf.
0: Ja.
1: Oké, okay, en wat ook gebeurd is op 25 juli, is de buitenexpositie Kunst bij de Kooi gestart. Dit is een tweejaarlijks project van Stichting Schapendrift, waarin wol de hoofdrol speelt. Wol is meer dan wat je op het schaap groeit en waar een trui mee gebreid kan worden. Het thema is wol in weer en wind. Het doel van Kunst bij de Kooi is om te laten zien welke mogelijkheden naast gebruiksartikelen en kleding er nog meer zijn. Deze expositie is tot en met 18 oktober elke dag behalve maandag te bezoeken van 10:30 tot 17:00. Op zondag is het van 12:30 tot 17:00. De expositie is in de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 eveneens in Ermelo.

John Holt, you will never find. Nou, dat is natuurlijk niet echt een optimistische boodschap. Maar ondertussen zijn bij ons aangeschoven de mannen van Putter, of voor Putter Prot. Maar voordat zij hun mond open mogen doen, gaan we eerst even luisteren naar het Gelders volkslied.

0: Zo Alexander al net zei, de mannen van Putter Brood zijn aangeschoven. En deze keer Aart. Wie heb je meegebracht?
1: Ooit van, ja, ik heb meegebracht een echte putter, Thijs Meiling. Ik denk bij de meeste mensen wel bekend als de schilder van Putter, de meesterschilder, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dat is, die heeft ook wel wat te vertellen, want die heeft natuurlijk wel een heel leven achter de rug inmiddels. Dus ik denk nou, en we kennen elkaar ook ons hele leven eigenlijk al wel. En we hebben altijd een hele poos kort bij elkaar gewoond. En eigenlijk nog wel steeds een beetje. Dus we gaan proberen om dat eens een beetje te verholen over wat gaan we ermee doen.
0: Ja, en dan zeg ik Thijs ook hartelijk welkom hier.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat je het leuk vindt hier. En dat je nog eens een keer vaker langskomt. Wie zal het zeggen? Ik ga het woord aan jullie geven. Putterbrood.
1: Putterbrood, goed zo. Nou, Thijs. Leuk dat je er bent. En we gaan vanmorgen een beetje platbroden.
2: Ja.
1: En dat doen we eigenlijk altijd dat wel met elkaar. Dus dat is op zich niet zo roer. Dus als we gewoon blijven deurproten, dan komt dat vanzelf goed. En, maar ja, je bent ook een echte geboren en getogen putter natuurlijk. Een echte putter.
2: Ik ben geboren en getogen op de Kerkstraat, waar noem de winkel is.
1: Nog steeds.
2: Mijn vader die trouwde 10 oktober 1947 met Geertje van der Brink.
1: Ja.
2: En 22 juli 1948 kwam Thijs Meiling op
1: Thijs
2: de proppen.
1: Thijs Meiling op de wereld, ja. Ja.
2: Dus ik ben geboren en getogen door Ro.
1: Ja.
2: Want ik weet nog de nieuwe kerk dat die gebouwd is.
1: Was alleen geloof ik in 1956 of zo?
2: Ik dacht iets eerder.
1: 55?
2: Ja.
1: Ik
2: denk 53, 54 en in 56 volgens mij in Elim, het oude Elim.
1: Ja, ja.
2: Want er stond vroeger, stond door het oude mannenhuis.
1: Ja, ja.
2: En jullie keken dan van ons huis op het Kerkplein, wat noemen het Kerkplein is.
1: Ja.
2: En dat was toen het weiland van Van der Pol.
1: Ik wou net zeggen, het was een weiland geloof ik, ja.
2: Ja, en die had door twee van die zwarte peren had die er lopen.
1: Oh ja.
2: En dan op de eierschuur van Kopen Schuit.
1: Ja.
2: En dan aan de andere kant, kerkwegje is, dus woonde toen Wiegert Simon.
1: Oké. Okay.
2: En bij ons die... Noorst had je dus buurvrouw Knoppert, Gijsje Rutte van de eigen naam.
1: Ja.
2: En dan had je de dames van Elten en de tegenover had je dan het oude Elim.
1: Ja. Ja, Gijsje Rutter was een tante van mij. Die was met Gerrit Knoppert getrouwd.
2: Ja, die is in de oorlog.
1: Was een breuf met mijn moeder. Die is mee weggevoerd
2: in de oorlog.
1: Met de oorlog,
2: ja.
1: Met de ja. Huis, ja.
2: En dan iets verderop had je dan, Bouw. Die was bakkersknecht bij Piet van Meerveld.
1: Ja.
2: En dan had je de dames van Elten.
1: Ja.
2: En dan
1: dat
2: je,
1: was aan de Engweg, hè?
2: Ja, dat is de Engweg. En dan had je, Wop en Schillevert. Die kwamen altijd schillen opholen.
1: Oh ja, schillenboeren, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: maar we noemden de winkel is door eindigde het dorp.
1: Jan op het kerkwegje door, hij zat een poortje van die oude van de nachtwacht en van dingen enzovoort.
2: Ja,
1: maar verder voor de rest stond er niks meer.
2: Nee, Klaas Donkerschoet, die zat toen nog.
1: Op het eind, die zat op het eind.
2: En dan ging die weg met de bocht.
1: Ja,
2: en dan werd het. Maar bij ons, dat stuk Kerkstraat, dat heette vroeger nog Voorthuizen Straat.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Dat is.
1: Dat wist ik eigenlijk niet.
2: Ja, dat is toen.
1: Dat deel en dan vanaf de Pool, zeg maar?
2: Vanaf de Pool. Heel vroeger.
1: Ja, ja.
2: Wil jij nog een naambordje van de Voorthuizen Straat?
1: Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Dat heb ik nooit weten dat zo was. Maar wat was de Voorthuizen Straat dan? Want er stonden ook wel wat oude huizen aan. Wat was dat dan? Was dat Verdamstraat dan ook toen al? Want die Voorthuizen Straat lag er toen eigenlijk niet. Lag alleen de Verdamstraat waarschijnlijk.
2: Nee, maar die Voorthuizen Straat ging bij Kopen Schuit. En dan de Noordstad helemaal bos.
1: Ja?
2: En dan ging je met de bocht ging je dan naar de Voorthuizen Straat toe.
1: Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik weet nou wel inderdaad dat schuin kwam dat op de Voorthuizen Straat Utoro.
2: Ja.
1: En dan lagen nog, in dat plantsoentje lagen die keien, met de putter nu te zetten met die witte keien.
2: Heel mooi was dat.
1: En was toen wel een heel mooi aanleid, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan bij ons vanuit de winkel, als je dan het dorp gingen, dan naar je Noord stond, zei je buurvrouw Lubbesje met Loekie. Die baant die was een beetje, die lulste een beetje.
1: Ja,
2: en dan had je, die had een broer, Ko, die kon heel allemachtig goed keeper toen in die tijd.
1: Oké, okay.
2: Bij de voetbal. En dan had je Epp, die werkte bij Anders Jansen. En dan had je, dus nog wat meiden, die ben dan uit te vleugelen.
1: Weet je niet precies waar die bleef.
2: Nee. En dan kreeg je E. Vis, die de man is in de oorlog weggevoerd.
1: Ja.
2: En dan kreeg je Nischevis.
1: Ja.
2: En dan kreeg je het spul van Frits Sugert.
1: Nischevis en Bartus Lubbers getrouwd. Dat
2: ja.
1: Een,
2: oh ja, ja, ja.
1: Een oom van mijn vrouw eigenlijk, dan laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar
1: die is ook
2: van Willem Lubbers, de fietsmaker.
1: Ook weggevoerd.
2: Ja. Ja. Ja, ja,
1: alle twee.
2: En dan
1: elkaar.
2: Kreeg je Frits Sugert.
1: Sugert.
2: Met, die had toen van die Belzen.
1: Ja, Pierre had die, ja, van die Belzen. Ja,
2: die sleupte dan in de bos.
1: Een sleuper was dat. Ja.
2: En die had ook een hele hok van hok met jongens. Want,
1: ja, ja. Ja, dat waren er een heleboel.
2: Steven en Lup en Gerrit.
1: Ik denk dat nu alleen...
2: ik denk Kees nog leeft.
1: Kees, alleen de jongste nog. Dat hij nog leeft volgens mij. De rest is allemaal overleden.
2: Ja.
1: Ja. Ja, want het waren nog een stuk of acht of zo.
2: Ja, ja, en dan had je ooit dat, dus in dat huis, dus aan de ene kant, de woonde toen Riek Sugert met Gijs de Moord.
1: Ja, die had er ook nog woond, ja. Ja.
2: En dan had je Open Thijs.
1: Waar zat die, de Moord? Woonde die niet erachter in zo'n motor, in zo'n soort...
2: Nee, dat zat Lotus Steven.
1: Oké. Okay.
2: Die begon toen met een bedrijf.
1: Met die vrachtauto's, ja, die is Lotus in de Damastrollen geschoten.
2: Ja, die was met Lamy Dekker, was die getrouwd.
1: Ja. Voor die gemeente werkt nu eerst door. Weet ik nog dat ze door wilden. Dan hadden ze zo'n plat bungalowtje door en daar hadden ze die auto's erachter.
2: Ja.
1: En dat was die plek waar Alex nu de werkloosheid eigenlijk. Op dezelfde plek.
2: Dat door is de Steven toen naartoe gegaan.
1: Ja, ja, dus op dezelfde
2: toen
1: plek.
2: Toen was de gemeente had door het nieuwe
1: industrieterrein
2: als een plant.
1: Ja, dat ben ze nu weer aan het uitrekenen. Dat is de bedoeling.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, en dan had je dus Noors de Open Thijs. Had je Piet Voos,
1: ja.
2: Die stond dan op de markt. Het vroeger ja, met Jan Jansen door nog gewond in het begin jaren.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en maar
1: ja, van die kipslachter, zeg maar die? Oké, okay. Is die door nog gewond?
2: Ja, en maar die is vandoor, is hij volgens mij in het stationstot gewoon, wordt Loot Dirk Verhoorst weer naartoe gewonnen is.
1: En door vandoor weer naar de Voorzijstrook?
2: Ja, dat Jan stond toen gebouwd, ja.
1: Ja, ja.
2: Maar in ieder geval, en Foos had ook een hele hok met kiepen.
1: Ja, achter die hele schuren daar. Dat stond er nu nog, hè? Ja. Want dat ben ze nu, komt dat in dat plan. Wat ze in gaan passen met die bejaardenwoningjes daar achter de Meulenweg.
2: Ja.
1: Want dan moet die schuur moet weg en die dingen. En want er stonden nog meer schuren, die hebben ze nu allemaal in de pitcher om die allemaal af te breken en dat bejaardenwoningenwijkje uit te breiden.
2: Ja. Maar in ieder geval Piet en zijn vrouw, die zwoelden stonden in Put op de markt en Zotras in Harderwijk.
1: Ja, ja.
2: Maar die hebben ook heel veel het over voor SEC, sportvereniging.
1: Okay. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Dat was ook heel...
1: Ja, want zijn broer Rinus, die went er ook met groenten. Die won
2: dat was zijn zoon. Dat was zijn zoon van Piet.
1: Want, ja, joh.
2: De oude Piet Voos.
1: Oh, de oude Piet. Oh, ja. Nee, wacht even. Ik zat in die jonge Piet te denken.
2: Ja, ja, maar die oude Piet had Marietje. Die was er ook met Jans Boeschoten. Die had toen toch aan de Voortjesstraat aan zijn toe van die putten met van die slangen. En die is toen later een camping begonnen op Krachtighuizen. En dan had je Rinus. Die aan de Voortjesstraat. Die had toen dat spullen kocht toen van Hendrik Vos.
1: Ja.
2: En dan had je Pietje. Die zat dan op het oude spul.
1: Ja, precies. Ja,
2: ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, nee, ik hoor Piet en Pietje door elkaar, maar Piet was die oude, die heet ook Piet, ja.
2: Ja.
1: Ja, nou. Ja, joh, maar dat kun je nog, want dat is, maar dan hebben we het allemaal over 50, 60 jaar geleden en of nog langer. Ik bedoel,
2: ik ben dan 78.
1: Die
2: dus,
1: Voortjesse Stroot hoorde, dat bij de Nieuwe Kerk, dat is allemaal verleid in eind jaren 60, begin jaren 70, zo'n beetje, in die tijd zo'n beetje, denk ik.
2: Ja. En toen kwam ook hoe heet dat, de riolering, dat lauwe hoek.
1: Ja.
2: En Steven Sugert die deed toen al dat grondwerk.
1: Ja.
2: Maar lauwe hoek, dat was dus de hoofdaannemer.
1: De hoofdaannemers van... ja,
2: en dan had je van de gemeente Hendricks, die was dan opzichter.
1: Ja, en directeur is liep toen in die dagen ook al bij.
2: Die kwam loter, die kwam weer loter.
1: Ja, maar Hans, zo het heel daar speelde in het hoekje door. Waar we dan eigenlijk alleen dat plekje voor... Want ik ben dan natuurlijk toen op de Kerkstraat gewonnen... In dat spul van Lubbert Schuit, waar we breuken en daar hebben we een nieuwe bouwtoor en daar hebben we het kantoor door naartoe gebracht.
2: Want Lubbert Schuit, dat was eigenlijk, die holde de vuilnis op.
1: Ja,
2: heel vroeger had hij een Peter Wagen.
1: Ja, maar die schuur, die wil je afbreuken en daar stond die vuilniswagen altijd in.
2: Ja.
1: En
2: zijn voordeur, die woonde aan de Van Damstraat, die oude Schuit.
1: Ja, oude Schuit, ja, klopt. Lubbert, ja, die was Sinterklaas.
2: Ja,
1: ja. Ja, die was Sinterklaas. Weet je dat nog, Trees?
3: Ja, zeker.
1: Oké, ja, goed zo. Ja, ik weet nog dat hij op televisie kwam. Dat hij had ook een wedstrijd van wie de beste Sinterklaas was in Nederland of zo. Is eigenlijk. Ja, die kon het wel. Ja.
2: Dat was toen geweldig. Geweldig.
1: Ja.
3: Hij deed het nu heel goed.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik weet niet. Ik dacht dat ze toen met de trein aankwamen, of niet? Toen was het nog niet dat ze met nul.
1: Ja, nee, met nul. Toen was er nog geen nul, nog helemaal geen jachthaven of niks. Volgens mij. Denk met de trein. Ja, ja. Dat ze kwamen, ja. Of in ieder geval, ze stapt ergens op elkaar. Ik weet niet precies wat het was, maar. Dat ging wel zo, ja.
2: Ja, die lup. Ja.
1: Ja. Ja, dat zit een beetje in het bloed, want Ben zijn zoon, die doet natuurlijk nog wel eens zoiets. Hè. Ik bedoel, die wil dat ook nog wel doen, ja. Ja, wel leuk.
2: Wat dat betreft is hij een goede opvolger.
1: Ja. Maar ja, goed, in je jeugd ben je al die schilderen geweest trouwens, of ben je eerst nog wat anders dan? Zo?
2: Nee, ik ben eerst in de Mulo begonnen. Ja. En toen kwam ik vanaf de Mulo en toen wou ik opzichter weg- en waterbouwer worden.
1: Ja.
2: Maar toen ik die cijfers die moest ik toen opsturen in Apeldoorn. Dat was toen de UTS.
1: Ja.
2: En toen was die school die zat vol. Toen we terugkwamen van nee. En toen zei pa, wat doen? Ik zei nou, ik denk me net als Arjie en opa. Ja. En al bij de kost verdiend. Dus dat zou wel lukken. Dus zo ben ik in het schildersvak terecht gekomen. Ja. En toen kende pa Maring, die kende weer Adje Versloten in die kerk.
1: Ja, ook van het schildersbedrijf, zeg maar.
2: Ja, ja. En die was toen onderdirecteur op de ambachtsschool in Niger.
1: Ja, die heb ik nog. Die was directeur toen ik er op school zat.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: En toen zei Adje van, nou, laat hem maar komen. Dan mag je met de tweede praktijk meedoen en met de derde.
1: Om schilder te worden.
2: Want Rizos, algebra en zo, dat zou wel goed
1: komen. Ja, dat klopt. Dat had je al laat natuurlijk. Ja. Ja.
2: En toen Nurjor, slagen ik als beste van de school.
1: Kijk. Ja, zie. Ja. Maar je noemt ook meeste schilder noemen natuurlijk.
2: En toen ben ik dus nog naar Utrecht geweest, naar de schilderschool.
1: Nog.
2: En, en toen ben ik met paar samen begonnen.
1: Ja. Ja. Ja.
2: In de Vuurverzorging.
1: En toen in die, ja, had je voor toen ook al personeel als schildersknecht erover?
2: Ja, die had Harry Huisman.
1: Oh, ja.
2: En Jan van Essen van Marie. En hoe heet dat? Bettes. Die kwam toen ook thuis werken.
1: Ja, Bettje Breur. Ja.
2: Ja. Ja. Dus zaten we een man of 3-4.
1: Oh ja. Ja.
2: Maar toen begon ook de tijd. Dat Bab de Bruin van Oom Kees. Die deed bejaardenwoningen ging die bouwen.
1: Ja, ja, ja.
2: En toen zei hij tegen pa, is dat niks.
1: Voor jou, nu schilderwerk.
2: Ja, en zo ben je verdragen.
1: Zo ben je eigenlijk een beetje aan het draaien gekomen.
2: Ja, terwijl pa al horen wat goede klanten had. Want hij deed ook altijd hier het Holthuis. En Hendrik van Winkel van de Klomp. En Jannes Jansen. Dat ging allemaal.
1: Ging allemaal wel goed deuren eigenlijk in die tijd, ja. Ja, maar zo langzaam. Ik weet nog wel, je moeder stond in de winkel.
2: Ja.
1: Nee, dat was, ik weet mijn zus die werkte nog eens een keer bij jullie, weet ik nog al in het begin, in die tijd. Ja. Ja.
2: Maar mijn moeder is toen begonnen met het winkeltje.
1: Ja.
2: En dat was een hokje van 4x4.
1: Ik wou net zeggen, nou, een slaapkamer of zo, weet ik veel. Dat was ooit in zijn leven.
2: En zo ben ze begonnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar zo, kijk, zo klein ben we eigenlijk allemaal begonnen natuurlijk, met niks, hè. Ik bedoel, het is...
2: Nee, dat was echt. Nee, dat was echt. Goh, man, en toen Lotte werd Gert nog geboren.

0: De kostenschool,
1: ja.
0: En dan had je, hoe heet dat, Koomeiling en dan Oort van de Kraats.
1: Ja.
0: En dan de oude Pollout.
1: Met de Pollout.
0: En dan had je buurvrouw Wassing, Hanna van Mai Wassing. En dan had je Dirk van der Top. Die had een garage met van die houten deuren en dat was dan ons.
1: Is dat toch wel kroon laten wonen, zeg maar?
0: Juisten.
1: Voor die uitwonen, die diepvries en zo ja, door in die ja, dagen.
0: En dat was dan ons doel. Ja. Zondagsmiddags ging Dirk van de Top ging altijd eerst een poosje rusten. En dan ging hij naar Jerry en als je nou weg was met de auto, dan kon de moeder door voetballen.
1: Ja, want dat voetballen, dat zijn wel voetballen, maar dat heb je ook Joren de Don.
0: Ja. Vanaf mijn negende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want je waren wel eentje van het toen in die tijd in het eerste team van SDC.
0: Ja, zo met wat dacht je van Jan de Moot, Van Peel en Grietje.
1: Ja.
0: En Gijsje Molenstein en Toon Molenstein en Teun Haalte. Henkie Lubbers heb ik nog mee voetbald van Marten. Gento.
1: Maarten van Voorst, was die er ook nog?
0: Maarten was Loter.
1: Guus Beekhoven.
0: Guus direct nog gewoon.
1: Hij heeft wel mee voetbal. Nog.
0: Prachtig. Ja. En een keeper.
1: Jongen.
0: Ongelooflijk. Hij was net een kat.
1: Ja. Ja, die.
0: Ja, dat was vroeger hij dan ook. Zo zin was het dan Frans de Munk.
1: Ja.
0: Dat was de Zwarte Panter, maar Guus begon hem te benaderen.
1: Hij stond wel heel goed bekend. Ja. Jammer dat hij toen misschien hier of zo is.
0: Kapot schoten. Ja. Henkie Vorst, ik ook nog mee voetbald.
1: Oké. Okay. En die jongens van Bertus Dekker en zo, dat was geloof ik nog voor jou? Of was dit ook wel
0: een nieuw? Nee, ik heb ook nog met Krummel voetbald.
1: Ja,
0: met de oude Bertus.
1: Ja. Want toen William de Steenkamers weg won, dat was dus al in jaren 60, zeg maar. Toen was hij aan de Nikar gestroot natuurlijk, Bertus van Henk Dekker van de Meelboer.
0: Ja, toen Bertus als jong had hij, toen hij 18 was, had hij zo'n mooie BMW.
1: Ja, mooi. Samen met Chris Vos gingen ze rieën.
0: Van die dwarscilinders.
1: Ja, die kon je, weet ik nog, hij bij op een gegeven moment Steenkamers weg waren en ze reden op Nikar aan, dan bij ze zijn spoor. Als ze door even de bomen dicht gezeten had, dan kon je ze euren vertrekken.
0: Ja.
1: Dat kon je.
0: Prachtig.
1: Ja, die kon er wel wat van, ja. Ja, een oude tietje in die zin.
0: En dan had je dan dus voorbij Frits Zugert en Open Thijs, Anton Gebbing en dan had je Zutekouw met Driekse Beek.
1: Zutekouw, de naaimachine, had hij toen ook als een naaimachinewinkeltje?
0: Ja, die is de Lotte begonnen.
1: Ja.
0: Maar de Noord zat ook nog Ome Driekes, dat was dat, en Tante Griet, Tante Griet was dan weer een zuster van Open Thijs, zijn vrouw, want daar waren ze van de Berg. Mm. En dan ging je, hoe heet het, die vrouw van Trip, Garretje Trip.
1: Ja. Ja, dat is ook nog een enkel huisje.
0: Ja.
1: En wat de Noorstaan wordt doen die dat rietje huisjes in Boudersen tegenover aan de verder hebben. Dat weet je dan wel, dat de Boudersen. Wat stond er vroeger?
0: Ik dacht dat de tuin was van de Pool.
1: dat zo diep liep door ook.
0: Ja, want aan de achterkant had je het poepensteegje.
1: Ja. Dus stond het berg nou heel in vroeger was dat een maalschap door. Dat waren een van de maal daar waren door op dat hoopje. Dat zit nu ook in die rondleiding door Darp in die dorpsverzameling. Daar zit het ook in. Want je had vroeger de 10 malen, daar heet dat museum nog.
0: Ja.
1: En dat waren dus eigenlijk buurtschappen, maar daar werd ook rechterspreuken enzovoort op die dingen. Daar kwamen die hoge heren, er waren er een stuk of 10 in zo'n, die een beetje het verzeggenschap hebben. En die kwamen samen op zo'n berg.
0: De Wiesemannen,
1: de notabelen, en die daar op zo'n maalschap, zeg maar, op zo'n... En die heide meer zo in de landen worden, dat was.
0: Maar hoe heet het, van de Achterstraat, daar heide dus het poepensteegje.
1: Ja.
0: En hoe komt het?
1: Nu
0: het
1: molenwegje.
0: Ja. En hoe komen ze aan die naam? Vragen daar staan de mensen, de boeren zo uit hun.
1: Maar verder zijn daar heb je eerst nog even uit de broek.
0: Ja. En dan op de hoek, worden dat inloophuis.
1: Ja.
0: Daar woonde toen Olte Knots, Olte Moot.
1: De Moot, ja.
0: Van
1: Touwengeltje van oud, zeg maar.
0: Dat zat in Noord, vrouw Kak. Ja, hoe ze dan die naam kon, weet ik ook niet. Maar die deed...
1: Die deed het Touwengeltje.
0: En die deed ook tussen de middag de klokken van de oude
1: kerkluur. Ja. Dat weet ik.
0: Dan naar de papiermaakschool ging.
1: Dat weet ik,
0: helpen.
1: Ja, want die moest de papklokluur.
0: Ja.
1: Nee, dat was s'avonds.
0: S'avonds om 9 uur.
1: Negen uur, ja.
0: Maar tussen de middag...
1: Tussen de middag 12 uur ook.
0: Dat deed je.
1: Maar dat gebeurt nog steeds.
0: Ja.
1: ja, nu automatisch.

0: Maar,
1: ja.
0: Ja.
1: Maar dat... Okay. dat maar en toen had je dus op de hoek had je de Pol. Dat de was Pol, toen een hotel. Ja. En want dat werd toen... Ik weet niet meer
0: dat het hotel was, maar wel het eerste wat ik weet, dat was het dat het alleen stond en toen zaten de Turken in of zo.
1: Ja, dat is gastarbeiders. Maar dat werd toen geëxploiteerd door de familie Wilders. In het begin.
0: Is dat van de bekende Wilders? Dat weet je niet.
1: Dat weet je niet. Denk het niet.
0: Denk het ook niet. Nee.
1: Het waren volgens mij in Amsterdammers of zo.
0: Oh, dat zou maar zo kunnen.
1: En dan aan de andere kant draaien Hendrik Simon de fietsmaker.
0: Ja.
1: De oprichter van Kleine Dapper.
0: Waar nu dat terrasje is van Blauw, zeg maar, door Hendrik Simon. Die was de trommelaar, hè? Die gaf les voor de trommelclub.
1: Ja, dat was de oprichter van Kleine Dapper.
0: Ja, want ik weet nog dat Peter, mijn broer, dat hij door op trommelclub zat als kleine jong zijnde.
1: En Lothar, Kars Foppen, had dat toen overgenomen.
0: Ja. Ja.
1: Met Marty van Frits en Hendrikje.
0: Ja.
1: Ja, en dan kreeg je Steven van Boeien. Dus Noost Hendrik Simon.
0: De Oké, okay, dat is gewoon nu zink zit of zoiets dergelijks.
1: Ja. Nee, de vuur nog.
0: Nog de vuur. Maar daar wordt nu dat kippenrestaurantje in zit.
1: Door zat Gijs Trip, de politieagent. Ja. En net toen Noost nog. Dus tussen Hendrik Simon. Ja. Want dat spul van Hendrik Simon, dat stond...
0: Stond meer op de weg, hè? Ja. Waar nu dat terrasje is, door stond dat van Hendrik Simon.
1: Dat is toen helemaal...
0: Ja, klopt, ja.
1: En aan de andere kant had je Giesje Gerritsen.
0: Ja.
1: En dan, hoe heet dat, Oom Roel met de kapsalon.
0: Ja, aan de overkant.
1: En dan de heel vroeg reed de Noors nog, toen Oom Roel de Noors, dat zat Dries van den Berg.
0: En die zat hij door vroeger?
1: Die had toen Noors, en die had toen dat nieuwe spul dus bebouwd worden toen ze in rijden zit met de opticien.
0: Ja, ja.
1: Maar die had toen nog gezeten.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet.
1: Hè. Ja. En hoe heet dat... Paul Hout, die had ook dat ze schoenen maakten en zo nog in die tijd. Die en dat toen Dries van den Berg en dat hen doorgezeten.
0: En is dat Lothar van Klaassen geworden dan of zo?
1: Dat is Lothar, is dat Harry Veugelus.
0: Ja, ja.
1: En Cor van der Zijde. Ja. En dan Doornhorst, door hij dus Kombrink met een, hoe heet het, drooghistorietje.
0: Droghistorie, ja.
1: En dan kregen we Marinus Klaassen.
0: Ja, die kwam erin vroeger ook aan de andere kant aan. Die is Lothar door naar Bivergansweg terecht komen, zeg maar. Dus voor nu de Primera zit ook.
1: Ja, want dan kreeg je dus even weer terug gewoon Steven Boeien. En dan ga je Strip. En dan ga je, hoe heet dat, Verlozenoord. Die man was ook weggevoerd met oorlog. En dan kreeg je oude Hendrik Schipper.
0: Ja, die Schipper, dat was Lothar die passage geworden enzovoort.
1: Ja, en je in deze tijd van joh, ging je dan Bosbessen plukken.
0: Die kon je ook weten.
1: En die kon je door ook, die doorlozen.
0: Ja.
1: En dan kreeg je dus Van Westing, waar Kaarschieter zit.
0: Ja,
1: dat weet ik nog. En dan kreeg je die hoedenwinkel, waar Lothar R.S. Drost in de zee had.
0: Die bloemenzaak in Lothar gekomen.
1: En dan kreeg je Kruidhof, de bakker.
0: Kruidhof, dat weet ik ook nog, dat hij er zat, ja.
1: En dan kreeg je Gijs Jansen met de autorijschool. En dan had je die oude boerderie, waar Wim van Vliet zijn voordeur in woont had. En, hoe heet dat, Smink. Dat was een oom van Steven Smink en van Tijmen Smink. En dan kreeg je dus Hendrik de Bruin, de loodgieter.
0: De loodgieter, ja.
1: En dan kreeg je dezelfde
0: die jongens van Hendrik de Bruin, die zat op de Mierpschool. Aris zat op de Mierpschool.
1: Aris en...
0: was een van de jongsten, denk ik.
1: Aris en dan had je er nog anders aan dan Deren en dan Johan en Epi en Barend. En dan had je twee meiden en dan had je de oudste, Jannie, die was getrouwd met Steven Smink.
0: Steven Smink, ja.
1: De loodgieter.
0: Ja.
1: En dan in hetzelfde pand zat ook de kaplaars. Dat was ook...
0: Weet je wat is, je noemde een hele rie op, maar het waren allemaal winkeltjes. Het waren allemaal stukjes natuurlijk.
1: Ja.
0: Want die hadden een etalage van 5, 6 meter en dan hield het ongeveer op.
1: Ja.
0: En groter was het niet.
1: Hetgene wat erg groot was en dat helaas... Weggebruiken, dat was die boerderie van...
0: Ja, aan de overkant van Armaas, ja, dat was een groot terrein.
1: Tjoh.
0: Maar daar stond nu dat hele stuk wat Wim de Vette toen gebouwd heeft... met al die winkels met die platte dingen.
1: Want hij had er ook nog zo'n grote schuur, had hij erbij.
0: Ja,
1: een
0: grote wagenschuur.
1: Het liep tot duur tot aan de Bakkerstraat.
0: De wagenmaker, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is... dat is toen deed veel mensen wel zeer. En dat was in 19, eind jaren 80... En door die gebeurtenis is het historisch genootschap opgericht in 1990.
1: Ja.
0: Omdat ze toen zeiden van hier moeten we wat mee tegen doen. Dus ons tegen verzetten, zeg maar. En toen is dat historisch genootschap opgericht om ja, toch een beetje invloed uit te oefenen dat, het, dat die monumentale panden niet allemaal afgebroken werden.
1: Nee, want dat is
0: zo. Maar dan nog, niet zoveel aan doen, wel tegenwoordig is dat wel beter. Dan kunnen ze wel meer invloed uitoefenen, maar toen in die tijd was dat nog maar mondjesmoord natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja, want ik weet het, zoals die Stalo-Rie van Gerfendam, waar Lotte de Rabobank gekomen is.
0: Ja.
1: En dan aan de kerk stond hij dan nog, hoe heet dat, dat van Bas de Vette. En dan had hij nog Kappen, dat was een fotograaf, die zat er ook nog. Aan de linkerkant.
0: Aan de linkerkant, ja. Ja, dus door, die Noost Kluisjager, zeg maar, door en nog.
1: Noost de Kaplaars en dan had je Vrouw van den Barg met de kopjeswinkel.
0: Ja, ja.
1: En dan kreeg je Lothar Combrink. En dan kreeg je, hoe heet het, Bas de Vette, die had het toen ook van die kappen. En ja, dan kreeg je nog een huis van...
0: Van Franswijk.
1: Nee, er zat nog een huis tussen. Van, en er zat burgemeester Baatje. En Wouterus van Dam. Wouterus van Dam, die had een taxibedrijf. Voor noem de... Hoe heet dat, aan de achterkant van de eet. Hoe heet dat, de eetgelegenheid.
0: Waar daar toch zit nu?
1: Justum. Door zat Wouterus van Dam en die had een taxibedrijf.
0: Oh ja, ja. Maar de, want de heert was ook van die Van Dam, maar was van Gerrit van Dam.
1: Gerrit van Dam, ja.
0: En was dat, waren dat breurs?
1: Dat denk ik, ja.
0: Vermoed ik
1: wat hier is. Ja.
0: Ja.
1: En dan, ja, dus dan, en dan die grote muur van Vergaanswijk.
0: Ja.
1: Met
0: de pomp heen, zeg maar. Ja. Zo, en
1: dan ging je tussen de heert.
0: Dat weet ik nog, ja.
1: En de oude kerk. Ging ik dan. Dan kwam je nog op het Krommestrootje. Dat was er ook nog met de Wit. Satoro.
0: Ja. Ook zo'n oude grote boerderie was dat, van die Wit.
1: En dan liep je tegen de boerderie van Bartjes van Dam aan.
0: Ja.
1: Wat Lothar de gemeente...
0: ja, waar Jan Wolbers Lothar woonde. Ja, juist. Bij de Eierhalen toe.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja, dat weet ik nog goed. Dat ben ik vaak geweest vroeger ook wel. Die jonge Jan, zijn zoon, daar was ik bevriend mee. En, maar ja, zo ben we al zo een einde door onze jeugd heen.
1: Tjo.
0: He?
1: Man.
0: Maar dit te verholen, het is mooi dat zulke soort verholen, dat we dat allemaal nog weten en nog kunnen vastleggen. Zeg maar. Dat is nu een beetje de opzet van het nieuwe informatiehuis van de historische genootschap in Aardverstroot, wat volgende maand wordt open.
1: Oh, is het volgende maand?
0: 12 september, met Monumentendag.
1: Oh, God,
0: het is de bedoeling dat, nou ja, zo'n verhaal we hier nu vertellen, dat we dat ook allemaal, als dat nog niet vastgelegd is, dat we dat vastleggen, zodat we dat dus wel... Nou, zo'n gesprek is nu, dat neem je dan op en dan kun je dan uitwerken. Dus het is de bedoeling dat het ook een soort honk, maar ook een praatgelegenheid is, ja, waar je zulke soort verhoorlijk kunnen delen.
1: Wat dat betreft zat ik op een strategisch punt, want aan de andere kant ging je het lege gat in.
0: Ja.
1: Noos Dirk van de Top, die houdt Zagerie. De voordeel van Wim van de Top was dat. Rinus van den Barg, die hen door ook gezeten. En dan ging het lege gat in. En dan ging je richting...
0: Ja.
2: We gaan zo
0: zachtjes
2: aan
0: de
2: rent aanmaken.
0: Ja, want als we heel putten deur nemen, dan ben we nog wel even bezig.
2: Ja, dan kan je nog wel een paar maanden verder.
0: Want we zijn er maar een klein stukje nu doen. Eigenlijk alleen de kerkstroot en omgeving. Dus
2: ja, daarom moet je nagaan.
0: Als we de rest ook nog een keer doen, dan kunnen we nog wel even verder.
2: Ja, daarom. Dus dat kan ook volgende keer.
1: Nou, het is wel goed dat het bewoord blijft.
2: Nou, dat is ook zo.
0: En al die namen, dus dat moeten we wel serieus mee omgaan. En dat is ook de bedoeling.
2: En daarom heb je hier ook de gelegenheid.
0: Precies.
2: Bij de stamtafel.
0: We hopen dat ook nog even blijft.
2: Ja, natuurlijk. Wij zijn van plan nog even door te gaan. En als jullie dan af en toe ook langskomen, dan wordt het... Voor de oude Puttenaren is dit heel erg leuk.
0: Dat doen we zeker.
2: Oké, dankjewel. Weer voor vandaag, dankjewel. Het was voor mij, ik hoorde hele bekende namen en ook bekende zaken. Want ik woon ook al lang in Putten natuurlijk. Maar in ieder geval, bedankt voor nu en tot volgende keer.
1: Ja, want ik denk vanaf 75...
2: Nog langer?
1: Ja,
2: ik denk 65.
1: Oh, want ik dacht dat de sporthal... Dat die
2: ja, op... maar Herman heeft eerst ergens anders gewerkt.
1: Oh.
2: Ja. Toen de sporthal
1: opgeleverd is. Oh, die heeft nog met, hoe heet die, van Ukki, of niet? Herman van Smelen, heeft hij door nog meegewerkt?
2: Ja, oh, maar dat was in Ermelo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Daarom. Peter Smelen.
2: Peter, ja. Daarom. Maar ja, goed. Dat was eenmaal. Hè?
1: Ja.
2: Times where when. Hoor je? Muziek. Ja. Bedankt in ieder geval. En graag tot volgende keer.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Doei.
1: Houd erin.
2: Ja.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. 5 minuutjes vertraging. Bijna een half uur vertraging heb je als je over de N310 vanuit Arnhem naar Elburg rijdt. Want tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de Stamtafel. Trace en Aart en Thijs hadden het zojuist voor het nieuws nog even over de piratenzenders. U hoorde dat niet in de uitzending, want er kwam het niet meer in.
1: Nee.
0: En ja, we hadden iets van, er moet toch iets van een piratennummertje in de uitzending. Dat was dit van John Spencer, een steelgitaar, een glaasje wijn.
1: Nou, was
0: als
1: toch
0: start voor het tweede uur.
1: Ja, toch lekker gezellig.
0: Is niet verkeerd.
1: Is niet verkeerd. Hou jij van wijn?
0: Nee, niet meer.
1: Oh, niet meer. Je hebt er wel van gehouden.
0: Ik vond het niet verkeerd, maar ja, op een gegeven moment denk je toch van, je hoort te vaak dat het niet goed is, je hersenen breken af. En ik heb er al niet zoveel, dus daar moeten we mee oppassen.
1: Oké, okay. Nee, dat is maar ieder zijn smaak, hè? En ieder zijn idee, daarom. Maar wat gaan we dan nu doen? In het kader van de NJO Muziekzomer is er een optreden van Meraki Wind Quintet. Beeld je het New York in van de jaren 20 en 30. Veel lawaai, veel mensen, veel van alles. In die chaos bevonden zich ook de succesvolle componist George Gershwin en zijn broer en tekstschrijver Ira Gershwin. Bij het Meraki Wind Quintet denken ze dat iedereen een beetje Gershwin in zich heeft. Van de swingende ritmes tot de universele thema's die door hun leven lopen. In deze muziektheatrale voorstelling maak je kennis met de broers Gershwin en hun leven in New York. Uiteraard aan de hand van nummers als Girl Crazy Ouverture, Fascination Rhythm, When You Want Them, You Can Get Them en uiteindelijk Rhapsody in Blue. Meraki Wind Quintet gaat hiermee graag een experiment aan. Hoe loopt de nauwe samenwerking tussen jazz en klassiek? Hoe kunnen taal en muziek in gesprek gaan met elkaar? Op deze manier willen de leden van het houtblaasquintet elkaar aanvullen, zoals George en Ira Gershwin elkaar. In al hun tegenstellingen, ze wisten dat te versterken. Aan het eind van dit concert kun jij je helemaal voorstellen hoe de broers door de straten van New York geïnspireerd werd en de broers hun weg vonden naar succes. Deze voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en duurt ongeveer 60 minuten zonder pauze. De voorstelling is vanavond om 8 uur. De kaartjes kosten €27,50 voor volwassenen en jongeren tot en met 30 jaar betalen €10. De plaats van handeling, theater De Dialoog aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo.
2: Hey, hallo luisteraars, hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden, ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Dit is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook een huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk meezingen. Don't worry. Be happy. Alle mensen hebben wel eens zorgen. Het geeft helemaal niks. Bewaar ze tot morgen. Jongen, don't worry, weet je. Je moet gewoon happy wezen.

Zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister.

0: maar je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven, dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. Weet je, nou, dan ben ik gelijk van het gedanderen met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gelaten wassen.
1: Een grappige vertaling van de hit uit 1988 van Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. En dat is van Johnny Camaro vandaag.
2: Hij deed het aardig na, hè?
1: Ja, ik vond hem wel grappig. Ja, ik had hem niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
2: Nee, nee, weer wat meegekregen. En wat je ook kan doen is naar Sagen en Legenden van de Veluwe luisteren. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren een wandeling vol spannende verhalen op landgoed Staverde. Het leven op de Veluwe was vroeger hard en gevaren loerden om elke hoek. Het is dan ook geen wonder dat er veel spannende verhalen bestaan die zich afspelen in de donkere bossen en op de uitgestrekte heidevelden. Zelfs vandaag de dag vertelt men nog over de zwarte weduwe van Staverde die al eeuwen geleden aan haar einde kwam. Er wordt gefluisterd dat 's nachts haar geest op Staverde ronddwaalt, gekweld door liefdesverdriet. Onze ervaren boswachter neemt je mee op een reis door de tijd tijdens deze wandeling over het landgoed. Luister naar de eeuwenoude sagen en legenden en voel de rillingen over je rug lopen terwijl de verhalen tot leven komen en de donkere kanten van dit historische landgoed onthuld worden. Vooraf online reserveren is noodzakelijk op www.glk.nl/excursies. De wandeling is morgens, zondag 2 augustus, morgenochtend. Nee, die is morgen, 2 augustus, van 2 tot 4 uur en kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen en voor leden. De wandeling start bij bezoekerscentrum Staverde aan de Staverdeweg 289 in

0: En als je denkt dat je weet wie dit was, dan zeg ik Cornelis Pieters. Wie kent hem niet? Maar ik ken hem beter als Man Cornelis, de ras Amsterdammer, zanger van het Nederlandse levenslied met kleine jodeljongen.
1: Nou, dat hebben we dus ook eventjes mooi gedaan. Het lijkt ook wel piratenzender, hè, nu.
0: We gaan er toch eens een keer een hele uitzending misschien aan wijden, aan die piraten.
1: Nou, dat zou kunnen, ja. Ik heb muziek zat wat dat betreft. Oké, wat geen piratentoestand is, dat is de Openlucht Heide Kerkdienst. In de zomervakantie vinden er 6 zondagen kerkdiensten plaats in de openlucht. Deze kerkdiensten worden georganiseerd door de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten. Een tip, neem je eigen stoeltje mee en bij slecht weer gaat de dienst niet door. Dus voorlopig gaat die door. Zondag 2, 9 en 16 augustus van 11 tot 12 uur. De toegang is gratis. En u vindt die kerkdienst aan de Krachtighuizerheide achter Simmejo Park. Dat was de Heijhaas. Krachtighuizerweg 2 in Putten.

0: WOF De Kunst. Een kopje koffie en ik zou zeggen koffie op en op naar de trekkersdienst bij Kapel Staverde, Trace.
1: Ja, want die zijn er weer. De trekkersdiensten in Staverde zijn een onderdeel van de zogenaamde onderwegkerken. Dit zijn eigentijdse interkerkelijke vieringen voor mensen die letterlijk onderweg zijn. Er gaan telkens andere predikanten uit diverse kerkgenootschappen voor. De vieringen duren gemiddeld 1 uur en beginnen om 11:30. Tijdens de diensten is naast de korte overdenking ook veel plaats ingeruimd voor zang en muziek. De diensten hebben een ontspannen, informele sfeer. Bij droog weer wordt de dienst gehouden op een open plek in het bos naast de kapel aan de Staverdense weg. Voorganger deze keer is majoor H. Buitelaar uit Elburg. De dienst is morgen zondag 2 augustus om 11:30 aan de Staverdense weg 299 in Ermelo.
0: En dan gaan we nu luisteren naar David Soul met Don't Give Up On Us. Speciaal voor Mirjam, die hier bij Veluwe FM erg gemist wordt. Daar komt-ie.

0: Don't Give Up On Us van David Soul. En hij was voor de oudere televisiekijkers onder ons een van de twee detectives in die politieserie Starsky en Hutch. En ik verbaas me erover eigenlijk, nu het er toch zo lang zien komen, dat die serie nooit eens een keer herhaald wordt.
1: Nee.
0: Want dat was best wel spannend, vond ik vroeger.
1: Ja, ik vond hem ook leuk. Ja. En ik wist nooit dat hij zo mooi kon zingen.
0: Ja, maar dat wist ik wel. Deze ken ik nog wel, dit
1: ja,
0: nummer.
1: Ja, deze ken ik ook vandaag, dat ik hem op de lijst gezet had. Op 4 augustus is de Ermeloze Fietsdag. Zoals ieder jaar organiseren ze ook dit jaar weer de eerste dinsdag van augustus de Ermeloze Fietsdag. U kunt kiezen uit een korte en lange route. De route gaat via Staverde en Elspeet om vervolgens door de kroondomeinen naar Hoogsoeren te gaan. Vanaf Hoogsoeren en via Assel en Nieuw-Millingen terug richting Speult 3 en Ermelo. De totale route is ongeveer 53 kilometer. De route is in te korten door vanaf Elspeet terug te gaan via Speult en 3 naar Ermelo. Het is een gevarieerde route over de heide en veel door het bos. De prachtige kroondomeinen zijn een plaatje om doorheen te fietsen. Onderweg is er diverse horeca. De kortste route is 29 kilometer lang. De Ermeloze Fietsdag is op dinsdag 4 augustus tussen 9 en 6 uur. De kosten bedragen €3,95 en de start bij VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En, ik ga iets te hard. Ik wou nog even zeggen dat inderdaad dit nog steeds de Stamtafel is waar je naar luistert. En voordat je de jingle hoorde, luisterde je naar Cockney Rebel, de band die in de 70e jaren hits scoorde. Onder andere met dit Make Me Smile. En dan is er nog iets wat ongetwijfeld mensen aan het glimlachen brengt, maar dat gaat Treesje vertellen.
2: Ja, en dat is het orgelspel van Bert van der Brink. Bert van der Brink speelt op donderdag 6 augustus om 8:15 tot 9:30 op het orgel aan de Grote Kerk, aan het Kerkplein 1 in Harderwijk. Op dit concert speelt en improviseert hij op muziek van Harry Bannink. Vanavond klinkt de muziek van Harry Bannink op het orgel. Dit idee ontstond eigenlijk toen hij min of meer als grap en experiment het lied Mijn Opa als een soort Bach-koraalzetting op het orgel speelde. Hij merkte toen nog eens extra hoe mooi die melodie van Bannink is en hoe ongelooflijk de recepten van Bach hun werk kunnen doen bij de composities van Harry Bannink. Zou dat komen omdat de stukken van Bannink enerzijds zo herkenbaar en eenvoudig zijn, om daar maar zelden voorspelbaar. Donderdagavond dus speelt Bert van der Brink op het orgel aan de Grote Kerk aan het Kerkplein 1 in Harderwijk, zoals ik al zei. En hij vangt aan om 8:15 tot 9:30.

0: Lost in France, een minder bekend nummer van de zangeres uit Engeland Bonnie Tyler, die helaas voor ons en voor iedereen in haar omgeving zeker 3,5 week geleden onverwachts op 75-jarige leeftijd overleed.
1: Nou, dat is dat is niet anders. Hè? Maar wij hebben nog wel de stem die we kunnen horen. Toch?
0: Ja, natuurlijk. Gelukkig wel, want ze heeft fantastische nummers gemaakt.
1: Ja, ze heeft echt leuke nummers gemaakt. Trek morgen je wandelschoenen aan en ontdek de natuur rondom Zeewolde tijdens een gezellige zomerwandeling met IVN Zeewolde. Op deze zondagmiddag vertrek je vanaf de Rode Schuur aan de Dasselaarweg 29 voor een ontspannen wandeling door het groene buitengebied. De wandeling start om 1:30 en de inloop is vanaf 1 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop staat er een kopje koffie of thee klaar en voor de kinderen is er limonade. Bij warm weer is het aan te raden om zelf wat drinken mee te nemen voor onderweg. Kinderen zijn van harte welkom. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Deelname is gratis voor IVN-leden en kinderen en niet-leden betalen €3. Aanmelden kan per mail naar activiteiten@ivn-zeewolde.nl.

0: Indian Reservation, Indiaans reservaat. Een hitje uit rond 1970 waar Don Farden toen succes mee had. Verder heb ik nog nooit van de man gehoord.
1: Nee, maar het maakt niet uit. Het was een lekker liedje.
0: Heel apart.
1: En daar gaat het om. Get on Stage, ja. Get on Stage is het open podium voor muziek in de mes. Elke eerste vrijdag van de maand krijgen lokale muzikanten de kans om hun talent te laten horen. Van akoestische singer-songwriters tot energieke bands. Het podium is voor iedereen die muziek wil delen. Een sfeervolle avond vol verrassende live optredens en gratis toegankelijk voor publiek. De eerstvolgende keer is vrijdag 7 augustus, aanstaande vrijdag dus, van 8 uur tot 11 uur. En de toegang is geheel gratis.
0: Ik vind dit een prachtig initiatief van in Harderwijk. Ik weet niet precies van wie, van de MES.
1: Van de MES, ja.
0: Om talent de kans te geven, want er wordt veel te weinig gedaan voor jong muzikaal talent.
1: Ja, maar ouderen mogen ook, hè? Het is niet alleen jeugd. Iedereen
0: Sorry.
1: Mag.
0: Ja, nee, ik heb je helemaal gelijk. Ik denk bij talent altijd aan jongeren.
1: Jong, ja, maar dat goed. Hoeft niet per se, hè? Nee.
0: Nou, we gaan er met ons allen, op welke leeftijd dan ook, naartoe. Volgende week vrijdag in de MES dus.
1: Oké.
0: En dan nu Ralph McTell, Streets of London.
1: Ja, dat is ook leuk.

0: hoewel het moderne Londen al lang niet meer zo klinkt als Ralph McTell met zijn Streets of Londen, moet het toch alleszins de moeite waard zijn om er nog een keer heen te gaan. Ja, Therese is er nooit geweest, heb ik
1: ben er nooit geweest, maar ik zou er met rond de kerst wel eens een keer heen willen. Het schijnt dat het dan heel super mooi is wat winkels en zo betreft.
0: Nou, nu vast boeken bij eind dit jaar onder de pannen in Londen.
1: In Londen. Ga je mee?
0: Ik zal erover nadenken.
1: Ja, is goed, ja. Okay.
0: Ga eerst maar eens even iets anders opzoeken.
1: Ja, ik ga iets anders zoeken. Dat is op zoek naar de herder en de kudde. En dat is morgen. Dat is een wandeling onder leiding van een natuurgids over de Ermeloze Heide. Daar waar, naar waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en de honden. En uitleg over de begrazing. Let op, honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling. Vooraf aanmelden en betalen is verplicht en kan alleen via de website www.schapendruf.nl. Morgenmiddag, nee, morgenochtend dus, van 11 tot half 1. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen en 50 cent voor leden. De wandeling start bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo, postweg 50 in Ermelo.

0: When you're in love with a beautiful woman, dan zit je als man natuurlijk helemaal goed. In ieder geval volgens dokter Hoek.
1: Ja, en die kan het weten. Toch?
0: Ik weet niet hoe hij erbij zat, maar
1: ik weet het ook
0: niet. Ik gun het er van harte.
1: Ja, daarom. Nee, maakt niks uit. We gaan motorrijden. VMTC zomeravondrit. Ook deze zomer worden er door de Veluwse Motortourclub VMTC zomeravondritten gehouden. Iedere woensdagavond staat er weer een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toerritten van de VMTC. Volgende week woensdag 5 augustus om 7 uur is de eerstvolgende zomeravondrit. De kosten bedragen €8. Voor leden is deelname gratis. En voor meer info www.vmtc.nl. De start is bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo.

0: En Frankie Miller met Darling brengt ons bij het laatste activiteitenbericht dat we in deze stamtafel kwijt kunnen.
1: Ja, en dat is een driewielfietstocht. En die staat dit jaar, deze zomer, ook weer in de planning. Dit keer voor donderdag 6 augustus. Wie dan samen met anderen een mooie tocht in de omgeving wil maken, kan meedoen. De start is om 9:45 vanaf wijkcentrum De Baanveger aan de IJsbaanweg 45. Onderweg is er ruim 4 keer een pauzemoment met de kans om wat lekkers te nuttigen en met elkaar bij te kletsen. Een eigen lunch mag worden meegenomen. Het advies is ook om wat geld of een bankpas mee te nemen. Rond 3 uur is de terugkomst bij de Baanveger gepland. Vooraf opgeven is noodzakelijk en dat kan per mail op info@welzijnermelo.nl. Vermeld hierbij de naam van de deelnemer, het adres en een telefoonnummer. Meer info is verkrijgbaar bij vrijwilliger Jan en dat nummer is 06-2037-3763. Ik herhaal 06-2037-3763. Of Herma 06-2373-7510. Herhaling 06-2373-7510. De terugkomst is, zoals ik al zei, om 3 uur bij de Baanveger. Wie op die datum niet kan, kan zich opgeven voor een later te bepalen ander soort driewieltocht via de pont naar Zeewolde.
0: En daar begint ons eindtune al zich aan te kondigen. Of nee, hij begint al zelfs. Ik ben alweer veel te traag. De eindtune luidt de einde van deze stamtafel in, terwijl we eigenlijk nog heel veel meer konden vertellen over dingen die u komende week zou kunnen doen. Avond, zwerfwandelingen, brokante toestanden. Ik verzin het allemaal niet. Het staat allemaal op VVV in Ermelo, Harderwijk of Putten. En zelfs in Zeewolde kunt u dingen doen. Zoek het lekker op. Er zijn nog veel meer dingen te doen als u niet iets al gehoord heeft waar u nu al op afgaat. Hebben het weer fijn voor elkaar. Toch?
1: Ja, ik dacht het wel. En volgende week maken we er weer een drama van, of niet. Nou ja,
0: okay. Lekker optimistisch. Een vrolijke, gezellige, actieve uitzending. Dat wordt
1: de stamtafel. Oké, ik ga iedereen bedanken die aan het programma heeft meegewerkt. En de mannen van Putter Praat. En u thuis natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Alexander voor de techniek en de medepresentatie.
0: Jij voor de muziek natuurlijk. Altijd weer lekker om te luisteren.
1: Oké, en graag tot volgende keer. Dag.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen een kwartiertje vertraging voor het verkeer. 8 kilometer file vanaf Hoevelaken. 20 minuten vertraging op de A6 Lelystad-Emmeloord. Kapotte auto bij Alfred Urk, daardoor 4 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Vanaf Alfred Oosterbeek tot aan knooppunt Waterberg 6 kilometer file. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de aansluitende A50. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Beleef het moment en vergeet je verdriet. Je

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

nieuws, de muziek, het groene hart van je radio. Het Hollands Hoekje, Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden, waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, 's avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgens straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, hoorde men al spoedig lallen en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Radio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Op de Veluwe kan sneller worden ingegrepen bij wolven die risicovol gedrag vertonen. Door een nieuwe algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Erkens kunnen provincies onder voorwaarden eerder een vergunning aanvragen om een probleemwolf te vangen of af te schieten. Een wolf kan voortaan als probleemwolf worden aangemerkt wanneer het dier bijvoorbeeld binnen 2 weken 2 keer wordt gezien op het schoolplein of speelterrein, herhaaldelijk aangeleide honden aanvalt of agressief gedrag richting mensen vertoont. Voordat tot afschot wordt overgegaan, wordt in veel gevallen eerst geprobeerd het dier weer schuw te maken met zogenoemde aversieve conditionering, zoals een pijnprikkel met een paintballgeweer. Het faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk zorgt voor grote onzekerheid bij klanten die al een aanbetaling hebben gedaan voor onder meer jacuzzi's, sauna's en andere wellnessproducten. Meerdere gedupeerden vragen zich af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad de Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. En tot slot, het Boeldagcomité in Ermelo bestaat dit jaar 60 jaar. Sinds de oprichting zette de organisatie zich eerst in voor de restauratie van de Oude Kerk en later voor de ondersteuning van kerken in Ermelo en diverse goede doelen. Ter gelegenheid van het jubileum organiseert het bestuur op vrijdag 4 september een feestavond voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de Boeldag, de Kringloopwinkel en de Meubelhal samen met hun partner. De bijeenkomst begint om 19:30 in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
2: FM. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Raad de Plan, je wekelijkse blend van allemaal Amerikanen en country. Chris Hamilton heeft het thema voor deze week onthuld met Friendship. Tim McCraw nodigt een old friend uit. Leanne op haar beurt een good friend and a glass

Daarbij serveert Jack Brown Band Chicken Fried. Eric Church zit helemaal in zijn Talladega. Praat erover de leuke dingen die hij heeft beleefd met zijn vrienden. Maar ook de mindere momenten, maar zeker ook wat de toekomst brengt. We zijn lekker aan het kletsen tot love we cried, zegt Jason Alden.

door de jaren heen dan Find Out Your Friends. Die er echt toe doen. Of het nou Friends in the Law Places is of Famous Friends. Maakt niet uit. Zeggen Tracy Lawless, Garrett Brooks en Chris Young.

wanneer het een true friend is, dan zeg je I will be for you. Menen Hannah Montana en Reba McEntire.

Je staat op voor ze, zoals zij voor jou. Het gevoel wat oproept is, these are my people, vertelt Rodney Edsken. Maar je zegt, me and my gang, meent Rascal Fletch. Want friends don't let friends, zegt Lady Eyre.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe FM. Bedankt voor het luisteren, mijn naam is Larretjes Wedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we er helemaal uit gaan, ja, soms verlies je een goede vriend. Uit het oog of de dood heeft de vriendschap deels gescheiden. Daarom vertelt Daryl Rory, I miss my friend. En ik zeg, till next time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De Blues Getting, de wekelijkse aandacht voor blues. 2 uur lang op Veluwe FM met mij, ik ben Alexander. En ik begin het eerste uur met een heel Nederlandse blues-uitzending. De iconen van de Nederlandse blues zijn misschien wel Cuby en Blizzards. Harry Musquet is dat, met zijn band. En het begin van de band ligt al in 1962. Onder aanvoering van Harry Musquet alias Cuby groeide de band uit tot een fenomeen in bluesland. Tot in 2011, toen Harry Musquet overleed. De muzikale erfenis is enorm. Een eerbetoon aan John Lee Hooker door Cuby & Blizzards met diens bekende song Boom Boom van de cd van Cuby & Blizzards Boom Boom Bang. Boom.

Van het grollo van Kiwi en zijn Blizzards is het een hele sprong naar de Achterhoek naar Benny Jolink van Normaal. Benny Jolink kon niet helemaal van de blues afblijven. Als band bracht Normaal in 2009 de Blues LP uit en Benny Jolink kwam 10 jaar eerder al met Howlin' at the Moon en daarop vind je dit Love Unconditional terug. Barrel House is net als QB in de Vaderlandse Blues een iconische band. Opgericht in 1974 met diverse leden die voortkwamen uit de band van Oscar Benton, werkt Barrel House tot op de dag vandaag aan hun repertoire. Het schijnt dat er binnenkort een nieuw album aankomt na de laatste Almost There van alweer 7 jaar geleden. En bovendien bestaat de band 50 jaar en ik neem aan dat dat toch wel gevierd zal gaan worden, al was het maar met een nieuw album. Van Vintage Blues uit 2010, Barrel House met Shake 'Em On Down.

Ook Flevium uit Apeldoorn heeft een lange geschiedenis en wel vanaf 1969. Na de nodige wisselingen doen ze het nog steeds. Alleen bassist Erik Baggers is nog van het eerste uur. Why Do You Hurt Me vind je terug op het album Slow Burn uit 1992. Die Electrophonics draaien intussen ook alweer zo'n 20 jaar mee. Ze hebben op alle bluespodia gestaan en zijn intussen een gevestigde Nederlandse bluesband. Uit 2006 van het debuutalbum Feels Like a Million, The Electrophonics met Boogie Party.

Everything. Oh, er komt nog een klapje na. Everything Gonna Be Alright van Little Boogie Boy Hein Meijer, die in 1992 naar Amerika trok om daar met iedereen die ertoe deed mee te spelen. Zoals Magic Slim en John Primer, die hem trouwens zijn naam gaf, Little Boogie Boy. Terug in Nederland richtte hij zijn eerste eigen bluesband op met broer Harry op drums en ze hebben sindsdien wat succes geboekt. En als het dan toch om boogie gaat, vertolken bij uitstek in Nederland is Eco Rijkenrap. Hij treedt weliswaar veel in Duitsland op en ook nog met succes, maar is absoluut Nederlander met een grote kennis en vertolkingsmacht van de oude boogie-pianisten uit de 30e jaren en daaromtrent. Met zijn trio Boogielicious, Boogie Woogie Man.

Shazam van Drippin' Honey, in 1992 begonnen als Chicago Shakedown. Omdat er in Nederland geen goede bluesband bestonden, zeiden ze zelf. En dan heb je het natuurlijk wel hoog in de bol. In 1997 verscheen hun debuut Drip Drip, waarop je dit Shazam terugvindt. En de band probeerde een heel eigen draai aan de blues te geven. Na 10 jaar hield het op, hoewel de leden van de band in andere bands gewoon doorgegaan zijn. De Blues Scatters hebben een wat kortere historie. In de opleving van de blues in de 90e jaren kwamen ook zij op. In 1996 en in 1998 brachten ze hun albums uit en daar bleef het bij. Van deze Blues Scatters nu hun interpretatie van Fleetwood Mac's Black Magic Woman.

De stem van Frank Kraaienveld is bepalend voor het geluid van de Bintangs. Frank Kraaienveld was in 1961 de oprichter van de band die na ruim 60 jaar nog springlevend is met diezelfde Frank Kraaienveld. Alleen is zijn stem inmiddels een stukje rauwer geworden. En dit was een oud hitje van de Bintangs, Riding on the LNN uit 1970. My Baby uit Amsterdam ontstond in 2012 uit de Soldiers met zangeres Cato van Dijk. In 2015 toerde de band met C6 Steve als zijn voorprogramma en sindsdien stond de band op diverse grote podiums. Van de debuut-cd van My Baby, My Baby Loves Voodoo, Good Gin Blues.

trio van De Wolf uit Geleen in Limburg was zo'n 15 jaar geleden een sensatie. Een psychedelische bluesrock, die omschrijving las ik ergens, die sloeg aan. Op het podium van Highlands Festival in Hoogland in 2010 gingen ze als bluesgekken tekeer. Inmiddels is het trio uitgegroeid tot een volwassen act en samen met de Dawn Brothers uit Rotterdam namen ze in 2022 het album Double Cream op. En een stap vooruit is dat in hun muzikale ontwikkeling. En dit was What Kind of a Woman van die laatste cd van De Wolf met de Dawn Brothers. Een bluesman van het eerste uur in Nederland was Oscar Benton. Op zijn 18e richtte hij al de Oscar Benton Blues Band op en dat was in 1967. En zijn bekendste song is Bensonhurst Blues, omdat dat nummer gebruikt is in een film van Alain Delon. In 2018 werd hij uit de vergetelheid gerukt door Johnny Laporte van Barrel House, die nog twee cd's met hem maakte voordat Oscar Benton in 2020 overleed. Van zijn laatste album Mirrors Don't Lie, Bad Luck and Trouble.

Give Me a Smile door zangeres AJ Plug uit Katwijk. Na het verschijnen van haar debuutalbum Let Go or Be Dragged maakte ze furore. En Johan Derksen, de bekende van VI, was razend enthousiast over haar. Na diverse cd's werd ze in 2019 bijna geveld door slokdarmkanker. De cd Killer King, die na haar herstel verscheen, gaat over die ziekte en het herstel. En in zo'n proces verlang je naar een glimlach. Give me a smile. De naar Wenen uitgeweken Twentenaar Hans Thesink had lang de wens gekoesterd om met soulzanger Terry Evans een album op te nemen. En dat is uiteindelijk in 2015 gelukt. En dan krijg je een cd True and Blue, waar het plezier van het samenspelen van afdruipt. Hans Thesink, Terry Evans, Bourgeois Blues.

Het bourgeois blues nadert alweer het einde van dit eerste uur. Let the blues get in. En tot het nieuws krijg je nog een klein stukje Julian Sas, onze nationale bluesrocker uit Beneden Leeuwen in de Betuwe. De ene cd van hem is nog harder dan de andere, totdat Julian Sas zich aan een akoestisch avontuur wijdde, Electracoustic. En dat klinkt verrassend ontspannend en plezierig. Tot het nieuws. Aan de andere kant van het nieuws weer een tweede uur. Let the blues get in. Liberation.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij Let the Blues Get In, het tweede uur met mij. Ik ben Alexander, een heerlijk uur blues. En ik ga gewoon nog een uurtje door met de blues van de Nederlandse bodem. In het vorige uur ben ik geëindigd met Julian Sass en die kwam er wel heel bekaaid af. En daarom begin ik de tweede uur met hem, met hetzelfde akoestische nummer, het 5,5 minuut lange Liberation.

Ragged and Dirty van de Zeeuwse band Champagne Charlie. De band is opgericht in 1988 en gestopt in maart 2023, net dus nog pas. De band legde zich toe op een zo authentiek mogelijke vertolking van de oude blues met ook eigen songs. Na 35 jaar vonden de leden, die intussen op leeftijd waren gekomen, het tijd om ermee op te houden. Dave Warmerdam trapte met zijn band in 2017 af en werd onmiddellijk een veelgevraagde act op festivals en in de clubs. Al na 2 jaar won de band de Dutch Blues Challenge en zou meedoen aan de International Blues Challenge in Memphis. Van de debuut-cd van de band van deze pianist Dave Warmerdam, Swanee River Boogie.

De Dave Warmerdam Band was niet genoeg voor Dave Warmerdam. In 2021 werd de naam Harlem Lake, vertaling van Haarlemmermeer, waar de band vandaan komt. De arrangementen werden uitgebreid met blazers en achtergrondzangeressen. En de cd werd A Fool's Paradise met zangeres Janne Timmer als frontvrouw. En dit I Wish I Could Go Running was van dat debuutalbum A Fool's Paradise. De 12 Bar Blues Band is opgericht in 2005 en doorgegaan tot 2015. De band met frontman Jan J. Scherpenzeel maakte Chicago Blues zoals Chicago Blues moest klinken. Jan J. Scherpenzeel keerde in 2018 terug als frontman van J.J. Sharp en de Salty Dog. Ik heb ze in de praktijk, in live gehoord. En ik hoop werkelijk dat we nog het nodige van die band gaan horen. Maar nu eerst naar de 12 Bar Blues Band met Saturday Night.

Harvest Moon van de gelijknamige cd van Phil B's Freedom. Zanger Phil B kwam uit King Mo, die hij in 2013 stopte om met Phil B's Freedom verder te gaan. In 2016 stond de band in de halve finale van de International Blues Challenge in Memphis, wat een grote prestatie was. Sindsdien timmert hij met zijn band aan de bluesweg. En dan nu Trouble No More, een van die vele Nederlandse bandjes die zo oppoppen en dan na verloop van tijd en soms korte tijd alweer verdwijnen. Trouble No More heeft in 2011 een cd, en volgens mij is dat de enige geweest, geproduceerd en uitgebracht, Tired of Talking. Nee, dat zeg ik verkeerd. Satisfaction Guaranteed is de titel van de cd. En dat heb ik daarvan gekozen. Tired of Talking. Dat zijn we nog lang niet. Maar we kunnen beter maar even stoppen voor de muziek. Trouble No More. Tired of Talking.

denk dat ze gestopt zijn, maar dan gaan ze toch nog even door. Dit waren de broers Gerrit en Benny Veldman. Zij hebben als de Veldman Brothers de Nederlandse blues scene vanaf 2004 jarenlang verrijkt met hun uitstekende interpretaties van de Mississippi en de Swamp Blues. Aan alles komt een eind en is er ook een nieuw begin. In 2021 ging Gerrit als zanger en gitarist verder in de band Veldman, die inmiddels is herdoopt in Veldman Vintage Project. En wat je net hoorde was No Love Song van de laatste cd van de Veldman Brothers, Refuel. Blues in zijn eenvoudigste schema met wat blazers erbij en het klinkt als een klok. En dat is nog ook Nederlands product. Fat Harry en de Fuzzy Licks is een band uit Rotterdam en die zijn een uitstekende vertolker van de hedendaagse blues. Zo zie je zelfs dat Joe Louis Walker een song van Fat Harry heeft gecoverd en de band bij hem heeft laten meespelen. Ze gaan gewoon door. Fat Harry en de Fuzzy Licks. It's all my fault.

Money Lover, het titelnummer van de gelijknamige cd van de Blues Kings, die zijn opgericht in 2004. De band speelde op een uitzondering na altijd eigen werk en dat betekende bij hen dampende, rauwe blues, broeierig, mysterieus en opzwepend met een klassieke bezetting, bas, drums, gitaar en mondharmonica. Hoe moeilijk kan de blues zijn? Nou, niet dus bij de Blues Kings. De band John the Revelator ontstond al op de middelbare school in Haarlem in 1968. De band vierde in 2018 het 50-jarige bestaan en is daarmee een van de oudste bluesbands in Nederland. En ze zijn nog steeds actief. Eind vorig jaar kwam namelijk hun nieuwste cd uit, A Dark for Sleeping. Nu krijg je uit 2012 John the Revelator, R.I.P. This Song For You.

0: la la Queen van Charlie Cruz and the Lost Souls. En daarin speelt bassist DJ Sigaar mee. En die begon ooit met zijn broer Dusty, de Rhythm Chiefs, die als jonge honden van 2003 de bluespodia onveilig maakten. De band is niet meer, maar de broers zijn ieder hun eigen weg gegaan. En zo duikt dus DJ Sigaar op bij Charlie Cruz and the Lost Souls. En eigenlijk is het te gek dat de Too Much Blues Band, die hier de intro voor Let the Blues Get In heeft geleend, helemaal niet zijn plaats heeft gekregen in dit Nederlandse stukje blues. Daarom van de Too Much Blues Band, Sugar Sweet Mama, tot besluit.
1: When I get home in the morning,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, er blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Aan het einde van de 1 augustus, tijd voor Studio G. Vandaag begonnen we heel rustig met muziek van Rumor. Het album Seasons of My Soul kwam uit in 2010 en verdraaide het nummer On My Way Home. En wij zijn onderweg met de leukste muziek. Tenminste, dat hoop ik voor u. Vorige week hadden we als cover Don't Give Up in de uitvoering van Gregorian. Het origineel is uiteraard van Peter Gabriel samen met Kate Bush. Is onder andere te vinden op het album So, wat Peter Gabriel uitbracht in 1986.

Het was zo dan de cover, het einde van U2, uiteraard een nieuwe cover. En dan gaan we muziek van Queen onder de loep leggen. De derde plaat aan van Studio G, traditioneel gesproken de aftrap van de live tracks, de akoestische sessies. En ook vandaag is daar geen uitzondering op. Ik neem in gedachten mee terug naar 2005, toen deed Tori Amos haar een plugsessie. Een viertal tracks hebben klaarstaan, zo dadelijk nummer Icicle, maar we gaan beginnen met de Cornflake Girl.

Dat is ook dan de unplugged sessie van Terry Amos, die we afsluiten met een cover van R.E.M. Losing My Religion. En daarvoor hadden we nog het nummer Voodoo. Volgende week dan hebben we natuurlijk een nieuwe unplugged sessie. En dit keer gaan we dan naar de Rolling Stones. En dan gaan we verder richting het album van deze week. En voordat we zover zijn hebben we de Rocky Mountain Suite van John Denver. Een track die te vinden is op zijn verzamelaar. Het origineel stamt ergens uit de jaren 70 of eind jaren 60. Dat weet ik niet helemaal precies. Die moet ik even voor u op gaan zoeken.

Zo weer aan John Denver met zijn Rocky Mountain Suite. En we zijn teruggekomen aan het album van deze week, het 550ste album. Werd er eigenlijk geïnspireerd omdat de muziek van de band Gamma gebruikt werd bij een tv-programma. Ik weet niet welk programma en ik weet niet eens meer welke track het was. Voor mij was het toen in de tijd wel een reden om die LP aan te schaffen en die staat dus voor mij nog steeds verborgen in een hoekie. Tot vandaag. Het album Aurora Borealis uit 1979 halen we tevoorschijn. Twee tracks staan er klaar voor dit uur, zo dadelijk Paradox. En we gaan beginnen met de Chinese Wall. Let op de krikjes en de kraakjes en de tikjes, want het is een echte LP.

En straks in het tweede uur hebben we uiteraard nog twee tracks van het album Aurora Borealis van Gamma. We zijn bijna rond wat betreft uur 1 en dat gaan we afsluiten met muziek van Radiohead. In het jaar 2000 kwam het album Kid A uit en met het nummer Morning Bell gaan wij afsluiten. Daarna maken we plaats voor het nieuws en na het nieuws kom ik terug met muziek van Live. Maar dat is voor straks.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

listen to.

Welkom terug bij Studio G. Dit tweede uur begonnen we met muziek van Live. Het is geen live muziek, maar de band heet toevallig Live. Het album heet Throwing Copper en kwam uit in 1994. En het nummer heet Lightning Crashes. We gaan met een tweede plaat richting deel 2 van het album van de week. Zo dadelijk Randy Newman. Maar we gaan beginnen met de grote hit van Evanescence, My Immortal. Te vinden op het album Fallen. En dat klinkt zo.

Voor Randy Newman, met zijn vertolking van het nummer Suzanne. Het komt van de verzamelaar, ter gelegenheid van zijn 30 jaar en in het vak zijnde. Met Randy Newman dan toegekomen aan deel 2 van het album van deze week, Aurora Borealis van Gamma. De LP die al een tijdje in de hoek stond stof te happen. Ik heb nog 2 tracks klaarstaan, zo dadelijk Saturday, maar ik ga beginnen met het nummer Surprise.

Tot zover dan het album van deze week. Volgende week dan hebben we weer een ander album. Dan gaan we terug naar 1973. ILO bracht toen het tweede album uit. ILO 2, ook wel bekend onder de naam The Lost Planet. Van dat album gaan we dus volgende week een aantal tracks draaien. En we hebben natuurlijk nu een voorproefje. In Old England Town, oftewel Boogie nummer 2. En dat... even kijken, dan moet ik deze knop hebben.

Paul McCartney met het nummer As You Lie There, afkomstig van zijn laatste album wat een paar maanden geleden uitkwam, The Boys of Dungeon Lane. Na mijn vakantie, en dat zal het dus zijn vanaf 10 oktober, dan ga ik een aantal platen of LP's, CD's centraal stellen als album van de week die dus dit jaar zijn uitgekomen. En dan komt dit album ongetwijfeld dus ook voorbij. Vorige week al aangekondigd, we gaan afsluiten met een lange plaat. Dus nu alvast de ene laatste plaat, de cover van de week. Dit keer een nummer van Queen in de uitvoering van Dragon Attack. Staat op een album, A Tribute to Queen, wat in 1997 uitkwam. Save Me klinkt dan als volgt.

Volgende week dus als origineel, als tweede plaat het origineel van Queen. Dat komt dan voor het album The Game uit 1980. Maar dat is voor volgende week. We zijn nu toegekomen aan de laatste plaat. En dat is een lange voorweek al aangekondigd. Want toen draaiden we deel 1 van de Heritage Ridge, de A-kant zo gezegd. En we gaan nu dus de B-kant draaien. Een LP uit 1974. Na dit nummer is het tijd voor het nieuws en daarna gaat de nachtprogrammering uiteraard verder tot om de vroege zondagochtend. Studio G is volgende week weer, dezelfde zenders, dezelfde tijden, maar gegarandeerd andere platen. Tot slot van deze show, Mike Oldfield.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit Seattle, Washington. Dan denk je al gauw, die maken lekkere grunge, zoals Nirvana dat deed. Foo Fighters komt er ook vandaan. Maar nee hoor, niks is minder waar. Ze maken heerlijke punk rock. Ze komen wel uit Seattle. De band heet Dragged Under. Ze openden Schouten bij nacht met Rebel Sun Rise, een oproep van ze. Welkom bij een uurtje rock'n'roll, metal, van alles wat Schouten bij nacht. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de Killer Classic. Daar gaan we niet zo heel ver terug in de tijd vandaag. Maar 5 jaar terug in de tijd, dan komen we uit in het jaar 2021. De band Plush bracht toen het album Plush uit. Je hoort zometeen Heat. De oerknal wel even verder terug naar het debuutalbum van Godsmack. All Wound Up heet het. Je hoort zometeen Keep Away. En in de showcase zijn we toen de derde week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. En in deze week hoor je het titelnummer. The Rock 13, Breaking Benjamin voor de eerste week de nummer 1 met Something Wicked en nieuw binnen. A Perfect Circle en Starless. En deze band komt uit Londen. Ze maken een beetje fuzz rock, ze maken een beetje stoner, ze maken een hele mooie mix. Het is Steak en Luxury Junk.

The One You Need, zo heet het nummer. De band heet Inside Shadows. En de voorganger uit Londen, Luxury Junk, van de band Steak. Gaan we even kijken, we gaan even terug in de tijd. Dan doen we gewoon terug met de Killer Classic. Niet zo heel veel terug dit keer. 5 jaar, 2021. Killer Classic. En in het jaar 2021 bracht de band Plush hun debuutalbum uit. Dat heet, hoe kan het ook anders, Plush. De single die was gelijk fantastisch, dat is deze. Dit is Plush en Hate.

Het is de laatste single van Prince of Failure, oftewel Daniel Tompkins. Saturn's Shadow. En voor Saturn's Shadow gingen we kijken naar de Killer Classic. Dat deden we 5 jaar geleden. Gaat snel, hè? 5 jaar. 2021 was het jaar. Plush, de band en ook Plush, het album. Je hoorde Hate. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. We hebben een nieuwe nummer 1 en we hebben een nieuwe binnenkomer. We beginnen met een nieuwe binnenkomer. Die is van A Perfect Circle. Een band die we nooit meer live gaan zien. Althans, dat denk ik. Ik vind de muziek steen en steen goed, maar live staan ze in het donker op te treden. Sta je naar een donker podium te kijken en als ik ergens een hekel aan heb, dan is het een band die ik niet kan zien en alleen maar kan horen. Dan koop ik gewoon de cd, denk ik dan. Maar goed, ze komen wel nieuw binnen in de Rock 13 en ze maken nog steeds steengoede muziek, dus draai ze ook gewoon. Nieuw binnen, A Perfect Circle.

0: ze waren laatst in Amsterdam. De zanger Benjamin Burnley had zijn zoon meegenomen. Die hoorde je net op fluisteren op deze plaat. Breaking Benjamin. Eindelijk heb ik ze gezien. Daar waar ik A Perfect Circle bewust over heb geslagen vorige maand. Wil ik deze heel graag zien. De nummer 1 van de Rock 13. Breaking Benjamin en Something Wicked. En daarvoor nieuw binnen. Ze maken nog fantastische muziek hoor. A Perfect Circle en Starless. We gaan even kijken naar een debuutalbum en daarvoor gaan we terug in de tijd naar het jaar 1997.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: We gaan even kijken naar het debuutalbum van de band uit Boston. Die heet Godsmack. Waren ze toen al zo goed in het jaar 1997? Ja, toen waren ze ook al zo goed. Door de jaren heen hebben ze zich zeker ontwikkeld, maar nou, de grondlegger is toch wel de muziek uit het jaar 1997. Dit is Godsmack van het debuutalbum All Wound Up. En ze willen dat je wegblijft. Nou, vind ik geen goed idee, maar zij wel. Dit is Keep Away.

Ze maakt lekkere herrie. Poppy, zo heet de band. Zo heet een dame ook. Ah, schuilnaam, artiestennaam uiteraard. Het nieuwe album is uit. Het heet Empty Hands. Daarvan hoorde je Time Will Tell. En Godsmack, ze staan binnenkort in Nederland. 16 augustus op Dynamo in Eindhoven. Je hoorde hen met Keep Away. Het begon allemaal in het jaar 1997. Dat is best lang geleden. Schouten vanaf, een uurtje rock'n'roll muziek. Het komt van over de hele wereld. Deze band komt uit Noorwegen. Er komt goede muziek uit Noorwegen. De band die heet Triosphere.

0: deze band is onderweg. Isa, oftewel Isabel Uversveen, zo heet ze officieel. 28 augustus komt het uit. Je hoort even de single Pay the Price. En daarvoor uit Noorwegen. Ik zei het al, er komt heel veel lekkere muziek uit Noorwegen. Misschien ga ik gewoon een keer een uitzending maken van alleen maar bands uit Noorwegen. Triosphere komt uit Trondheim. Is opgericht in het jaar 2004 alweer. Je hoorde ze met Oceans Above en Stars Below. Precies omgekeerd dus. We gaan terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. We gaan naar het jaar 1989.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Een grootheid hier in Schouten bij Nacht bij de showcase. Alice Cooper. Gaat al jaren mee. Eind jaren 60, begin jaren 70. Maar hij doet het nog steeds, al is hij op leeftijd. 1989 bracht hij het album Trash uit. Vandaag het titel.

Amount Turmoil komt ook uit Nederland en zij sluiten vandaag het programma af. Klein beetje Oosterse invloeden, maar dan wordt het lekker stevig. Straight to the bottom. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.